toch te zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

0: kwijt.
1: Je raakt niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

Beuningen, Weert, Leut, Kekerdom, Melling aan de Rijn, Zuidlijk, Afferden, Beneden Leeuwen, Druten, Molenhoek, Persingen, Overasselt, Alferna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Eilekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

0: kwijt.
1: Je raakt niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

0: kwijt.
1: Je raakt niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

Het is maar de blok die het heet. Al het geld is maar papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat er gaat.

0: Mijn hand verbrandt, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding bij je af, haal maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, dan zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Dies is Niederpop.
2: Here we go on this rollercoaster life we know.
1: En auch dies ist Niederpop. Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

mezelf geleerd dat als iets te goed voelt, dat dat zegt dat je afrijdt op de klif. Duwde je weg totdat het werkte, maar het was anders nu alleen.

0: jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt.
1: Dies ist Niederpop.

relaties, maar de blok die het heet. Al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat